0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting, vooral aan tieners, om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuren is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting, vooral aan tieners, om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuren is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
2: Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting vooral aan tieners om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuren is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
2: Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: 5 years down the road.
1: Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: feeling me? Let's do something.
1: Het is zomer op Radio BNT.
2: Jouw zomer, jouw BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Richard de Mos van Hart voor Den Haag stelt dat het COA voorbij gaat aan de recente verkiezingen. Hij houdt vast aan het standpunt dat de opvang van 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet doorgaat, ondanks een lopende overeenkomst. Dat voornemen staat volgens hem in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. De Mos benadrukt dat de nieuwe coalitie zich aan die afspraak houdt. Apple klaagt OpenAI aan en twee oud-medewerkers wegens diefstal van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Het gaat om productontwerp en informatie over toeleveringsketens. Apple spreekt van een gecoördineerde campagne. Een oud-topman van Apple, nu actief bij OpenAI, staat centraal in deze zaak. Hulporganisatie Migrate blijft voorlopig actief bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens een woordvoerder wegen recente incidenten niet op tegen de hulpvraag. Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk stopten vrijdagavond wel, omdat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden. Migrate is vooral 's nachts actief en deelt water, voedsel en tenten uit. En ijsberin Larissa, de vermoedelijk oudste ijsbeer in gevangenschap, is op 36-jarige leeftijd overleden in de Duitse dierentuin van Neumünster. Ze werd in 1990 geboren in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Door achteruitgaande gezondheid zonder uitzicht op herstel besloot het personeel haar in te laten slapen. Larissa verbleef ook eerder in Parijs, Stuttgart en Karlsruhe. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Richard de Mos van Hart voor Den Haag stelt dat het COA voorbij gaat aan de recente verkiezingen. Hij houdt vast aan het standpunt dat de opvang van 440 asielzoekers aan de sportlaan niet doorgaat, ondanks een lopende overeenkomst. Dat voornemen staat volgens hem in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. De Mos benadrukt dat de nieuwe coalitie zich aan die afspraak houdt. Apple klaagt OpenAI aan en twee oud-medewerkers wegens diefstal van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Het gaat om productontwerp en informatie over toeleveringsketens. Apple spreekt van een gecoördineerde campagne. Een oud-topman van Apple, nu actief bij OpenAI, staat centraal in deze zaak. Hulporganisatie Migrate blijft voorlopig actief bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de woordvoerder wegen recente incidenten niet op tegen de hulpvraag. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stopten vrijdagavond wel, omdat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden. Migrate is vooral 's nachts actief en deelt water, voedsel en tenten uit. En ijsberin Larissa, de vermoedelijk oudste ijsbeer in gevangenschap, is op 36-jarige leeftijd overleden in de Duitse dierentuin van Neumünster. Ze werd in 1990 geboren in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Door achteruitgaande gezondheid zonder uitzicht op herstel besloot het personeel haar in te laten slapen. Larissa verbleef ook eerder in Parijs, Stuttgart en Karlsruhe. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De ochtend van Radio.

0: Zee.
1: De zomer is aan.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: En we gaan nog

0: over, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Bij een dodelijk ongeval vrijdagmiddag langs het kanaal in het Gelderse Lieren is een politieagent omgekomen. Gisteren botste een vrachtwagen en een auto op het kanaal Zuid. De politie meldde dat het slachtoffer een collega in een burgervoertuig was. De tweede agent raakte zwaar gewond. Onderzoek naar de toedracht loopt nog en getuigen worden gezocht. De Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt, kort na de heropening begin juni. Minister Doug Burgum zegt dat de vuurwerkresten van de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli worden verwijderd en schade wordt hersteld. Ook laat de nieuwe verflaag op sommige plekken los. Wanneer het bassin weer open gaat is nog niet duidelijk. Richard de Mos van Hart voor Den Haag stelt dat het COA voorbijgaat aan de recente verkiezingen. Hij houdt vast aan het standpunt dat de opvang van 440 asielzoekers aan de sportlaan niet doorgaat, ondanks een lopende overeenkomst. Dat voornemen staat volgens hem in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. De Mos benadrukt dat de nieuwe coalitie zich aan die afspraak houdt. Apple klaagt OpenAI aan en twee oud-medewerkers wegens diefstal van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Het gaat om productontwerp en informatie over toeleveringsketens. Apple spreekt van een gecoördineerde campagne. Een oud-topman van Apple, nu actief bij OpenAI, staat centraal in deze zaak. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Het weekend.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: De ANWB verwacht veel drukte op Europese wegen door vertrekkende vakantiegangers en werkzaamheden. Bosbranden in Frankrijk en Spanje hinderen het vakantieverkeer niet, al moeten automobilisten wel rekening houden met de hitte. In Nederland zorgen diverse werkzaamheden op A-wegen voor vertragingen, net als grenscontroles bij de Duitse overgangen. Ook rond München, Hamburg, Frankfurt en Nuremberg worden lange files verwacht. Het dodental door de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 4000. Het aantal gewonden blijft volgens de autoriteiten op 16.000 staan. De vorige balans was 3800. De kans op overlevenden wordt zeer klein geacht, terwijl de VN schat dat tienduizenden mensen vermist blijven. De wederopbouw in het zwaar getroffen noorden zal naar verwachting jaren duren. Bij een dodelijk ongeval vrijdagmiddag langs het kanaal in het Gelderse Lieren is een politieagent omgekomen. Gisteren botste een vrachtwagen en een auto op het kanaal Zuid. De politie meldde dat het slachtoffer een collega in een burgervoertuig was. De tweede agent raakte zwaar gewond. Onderzoek naar de toedracht loopt nog en getuigen worden gezocht. De Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt, kort na de heropening begin juni. Minister Doug Burgum zegt dat de vuurwerkresten van de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli worden verwijderd en schade wordt hersteld. Ook laat de nieuwe verflaag op sommige plekken los. Wanneer het bassin weer open gaat is nog niet duidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

tijd om het gas er even flink op te zetten. De lekkerste hits en classics om die middagdip keihard te skippen. Hoor je elke dag bij Duncan Fresh van 1 tot 4. Laat die middag maar vlammen met Duncan op Radio BNT. Elke middag om 1 uur. Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt en gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
13: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
17: Langs de A4 en A44 bij Weteringsbrug woedde vanochtend een zeer grote brand in een pand aan de Lisserweg. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland ontstond het vuur in een schuur en sloeg over naar een naastgelegen meubelmakerij. De snelwegen blijven lopen, alleen de afslag naar de Lisserweg is afgesloten. De brandweer probeert met meerdere eenheden verdere verspreiding te voorkomen. In Brabant is bij Bakel een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie vandaag. Vrijdagavond kwam de melding binnen dat mogelijk iemand was verdronken in de Aarlense vijver. Politie en brandweer zochten met duikers in het water en troffen aan het eind van de avond een lichaam aan. De identiteit werd vastgesteld en nabestaanden worden nu geïnformeerd. ANWB verwacht veel drukte op Europese wegen door vertrekkende vakantiegangers en werkzaamheden. Bosbranden in Frankrijk en Spanje hinderen het vakantieverkeer niet, al moeten automobilisten wel rekening houden met de hitte. In Nederland zorgen diverse werkzaamheden op A-wegen voor vertragingen, net als grenscontroles bij de Duitse overgangen. Ook rond München, Hamburg, Frankfurt en Nuremberg worden lange files verwacht. Het dodental door de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 4000. Het aantal gewonden blijft volgens de autoriteiten op 16.000 staan. De vorige balans was 3800. De kans op overlevenden wordt zeer klein geacht, terwijl de VN schat dat tienduizenden mensen vermist blijven. De wederopbouw in het zwaar getroffen noorden zal naar verwachting jaren duren. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Het weekend van

0: Lidl hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon.

0: koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
1: Brussel-Zuid.
0: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
3: Wacht even, dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
4: chicken. NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Sliepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement Zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. Langs de A4 en A44 bij Weteringsbrug woedde vanochtend een zeer grote brand in een pand aan de Lisserweg. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland ontstond het vuur in een schuur en sloeg over naar een naastgelegen meubelmakerij. De snelwegen blijven lopen, alleen de afslag naar de Lisserweg is afgesloten. Het vuur is inmiddels onder controle. In Brabant is bij Bakel een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie vandaag. Vrijdagavond kwam de melding binnen dat mogelijk iemand was verdronken in de Aarlense vijver. Politie en brandweer zochten met duikers in het water en troffen aan het eind van de avond een lichaam aan. De identiteit werd vastgesteld en nabestaanden worden nu geïnformeerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: When I spent the summer on you.
1: Radio BNT.
2: De zomer is aan.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteerden een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Deze organisaties ontwikkelden de vrijwillige labels samen met 6 andere organisaties, waaronder de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. Wetenschappers ontdekten in Thailand een nieuw langnekdinosaurus. Het plantenetende dier leeft 150 miljoen jaar geleden en is de eerste mammensaurus uit Thailand. Onderzoekers herkenden de soort aan 1 ruggenwervel met een unieke botstructuur gevonden in de provincie Kalasin. 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement Zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media-concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. En dan het weer. Vanmiddag kan er in noordelijk kustgebied opnieuw mist ontstaan. Later trekt deze bewolking verder het land in. Bij een matige noordoostenwind wordt het zo'n 27 tot 32 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Het weekend van

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
1: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Orkaan Bavi heeft op de zuidelijke Japanse eilanden zware schade veroorzaakt en trekt nu richting de Chinese kust. In de provincie Zhejiang zijn uit voorzorg ruim 600.000 mensen geëvacueerd.

0: De storm neemt in kracht af, maar kan nog altijd veel regen brengen met risico op overstromingen en aardverschuivingen. De grote brand in een pand aan de Lisserweg in Weteringbrug is onder controle. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar twee naastgelegen woningen. In Nieuwe Wetering zijn resten van de brand neergekomen. Door de brand is nog veel rook zichtbaar en zijn afritten van de A44 bij Oude Wetering afgesloten. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteren gisteren een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Het labelsysteem werd onder andere ontwikkeld met de organisatie van de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. En 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na een bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidt tot een zeldzaam syndroom waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is niets bekend. De Belgische autoriteiten noemen de complicatie zeldzaam, maar ernstig. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind. En de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Het weekend.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, krijgt mogelijk te maken met een nieuw obstakel bij de bouw van een luxe vakantieresort in Albanië. De verkoper van de grond wordt verdacht van het gebruik van vervalste documenten, wat het miljardenproject verder onder druk zet. De lokale bevolking protesteert al maanden tegen het plan, omdat het resort in een beschermd natuurgebied moet komen. Nederlandse werkplekken zijn volgens vakbond CNV onvoldoende voorbereid op steeds hetere zomers, dat schrijft de ANP. Uit een peiling onder 1500 werknemers blijkt dat ruim de helft tijdens de hitte zwaar werk verricht en daardoor onveilige situaties ervaart. De bond pleit voor verplichte hitteprotocollen met aangepaste werktijden, extra pauzes en verkoeling. Orkaan Bavi heeft op de zuidelijke Japanse eilanden zware schade veroorzaakt en trekt nu richting de Chinese kust. In de provincie Zhejiang zijn uit voorzorg inmiddels meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd. De storm neemt in kracht af, maar kan nog altijd veel regen brengen met risico's op overstromingen en aardverschuivingen. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteren gisteren een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Het labelsysteem werd onder andere

0: ontwikkeld met de organisatie van de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind. En de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch. Met 28 tot 32 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Het weekend.

0: Het is zomer op Radio BNT.
1: Jouw zomer, jouw BNT.

0: Comfy.
1: De zomer is aan.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: De prijsfavorieten van

0: zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Rusland vuurde ballistische raketten af op de Oekraïnse hoofdstad, waarbij branden ontstonden en gebouwen beschadigd raakten. Het was de derde aanval op Kiev in een week tijd. Oekraïne zou vannacht ook aanvallen hebben uitgevoerd, onder andere op schepen die brandstof vervoerden. Een boot met toeristen is bij het Vietnamese eiland Phu Quoc omgeslagen. Daarbij zijn volgens de autoriteiten zeker 15 mensen om het leven gekomen. De speedboot vervoerde 32 Indiase toeristen en 4 bemanningsleden. Reddingsdiensten zoeken nog naar overlevenden en onderzoeken de oorzaak van het ongeluk. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, krijgt mogelijk te maken met een nieuw obstakel bij de bouw van een luxe vakantieresort in Albanië. De verkoper van de grond wordt verdacht van het gebruik van vervalste documenten, wat het miljardenproject verder onder druk zet. De lokale bevolking protesteert al maanden tegen het plan, omdat het resort in een beschermd natuurgebied moet komen. Orkaan Bavi heeft op de zuidelijke Japanse eilanden zware schade veroorzaakt en trekt nu richting de Chinese kust. In de provincie Zhejiang zijn uit voorzorg inmiddels meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd. De storm neemt in kracht af, maar kan nog altijd veel regen brengen, met risico's op overstromingen en aardverschuivingen. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind. En de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Het weekend van

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Bij een Russische raketaanval op Kiev.

Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT. Ook op WhatsApp. 043-200-3123.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl? Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.

0: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid. Volgens een woordvoerder is Nederland geen oorlogsgebied en moet de overheid zorgen voor een veilige opvangplek. Het Rode Kruis noemt de situatie rond het aanmeldcentrum gênant en pleit voor extra noodopvang. De FIFA verkoopt stukjes van het gras waarop de WK-finale wordt gespeeld in het New Jersey Stadium in New York. Fans kunnen een klein deel van het veld kopen voor €390. Het gras moet na het toernooi verdwijnen omdat het stadion weer wordt gebruikt voor American voetbalwedstrijden. De WK-finale is volgende week zondag. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Rusland vuurde ballistische raketten af op de Oekraïnse hoofdstad, waarbij branden ontstonden en gebouwen beschadigd raakten. Het was de derde aanval op Kiev in een week tijd. Oekraïne zou vannacht ook aanvallen hebben uitgevoerd, onder andere op schepen die brandstof vervoerden. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, krijgt mogelijk te maken met een nieuw obstakel bij de bouw van een luxe vakantieresort in Albanië. De verkoper van de grond wordt verdacht van het gebruik van vervalste documenten, wat het miljardenproject verder onder druk zet. De lokale bevolking protesteert al maanden tegen het plan, omdat het resort in een beschermd natuurgebied moet komen. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind. En de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch. Met 28 tot 32 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: 2020.
1: De zomer is aan.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein.

0: gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: De grote natuurbrand in de Spaanse provincie Almeria is volgens de brandweer een nieuwe fase ingegaan. Doordat de wind is afgenomen, kunnen de meer dan 1500 hulpverleners de brand beter bestrijden. Het vuur heeft al duizenden hectares verwoest, 12 mensen gedood en er zijn ruim 1400 inwoners geëvacueerd. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is op 25-jarige leeftijd overleden. De middenvelder van Mamelodi Sundowns speelde 3 wedstrijden op het WK met Zuid-Afrika. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Adams kwam 9 keer uit voor de nationale ploeg en won dit jaar met zijn club de Afrikaanse Champions League. Het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid. Volgens een woordvoerder is Nederland geen oorlogsgebied en moet de overheid zorgen voor een veilige opvangplek. Het Rode Kruis noemt de situatie rond het aanmeldcentrum gênant en pleit voor extra noodopvang. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Rusland vuurde ballistische raketten af op de Oekraïnse hoofdstad, waarbij branden ontstonden en gebouwen beschadigd raakten. Het was de 3e aanval op Kiev in een week tijd. Oekraïne zou vannacht ook aanvallen hebben uitgevoerd, onder andere op schepen die brandstof vervoerden. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind. En de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

BNT. Dit is Radio BNT.

0: 2020.
1: De zomer is aan.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
1: Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
9: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Door zware moessonregens en aardverschuivingen zijn in het zuidoosten van Bangladesh meer dan 40 mensen om het leven gekomen. Meer dan 1 miljoen mensen kunnen geen kant op door het water. Wegen en communicatieverbindingen zijn beschadigd, waardoor hulpverlening moeilijk verloopt. Ook de Rohingya-vluchtelingenkampen zijn zwaar getroffen door het noodweer. Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam beraadt zich op vervolgstappen na kritiek van de onderwijsinspectie. Die stelde dat de school langdurig en ernstig heeft nagelaten het onderwijs te verbeteren. Het bestuur noemt het rapport eenzijdig en wijst op verbeterde examenresultaten. Staatssecretaris Thielen wil ingrijpen, maar weet nog niet hoe. De grote natuurbrand in de Spaanse provincie Almeria is volgens de brandweer een nieuwe fase ingegaan. Doordat de wind is afgenomen, kunnen de meer dan 1500 hulpverleners de brand beter bestrijden. Het vuur heeft al duizenden hectares verwoest, 12 mensen gedood en er zijn ruim 1400 inwoners geëvacueerd. Het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid. Volgens een woordvoerder is Nederland geen oorlogsgebied en moet de overheid zorgen voor een veilige opvangplek. Het Rode Kruis noemt de situatie rond het aanmeldcentrum gênant en pleit voor extra noodopvang. En dan het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. De wind neemt af naar zwak tot matig. Uiteindelijk daalt het kwik vannacht in het noordoosten naar 14 graden. In het zuiden blijft het nog zo'n 20 graden. Ook morgen weer een tropische dag, met temperaturen variërend van 28 tot 32 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Day.
1: De zomer is aan.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De pagado-tenten voor schaduw op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort weggehaald. Volgens ANP stopt het Rode Kruis met de hulpverlening vanwege onveilige situaties door een kleine groep overlastgevers. Daardoor verdwijnen ook de tenten. Vluchtelingenwerk beëindigde eerder om dezelfde reden eveneens de hulpverlening op het terrein. Een man is na een Pride-bezoek in Amersfoort zwaar gewond geraakt door een vermoedelijke mishandeling. Hij werd rond 3 uur vannacht aangetroffen nadat hij zelf de politie belde. Mogelijk is hij door meerdere jongens op fatbikes van zijn fiets getrokken. De politie onderzoekt of er sprake is van anti-LHBTI-geweld en zoekt getuigen. Door zware moessonregens en aardverschuivingen zijn in het zuidoosten van Bangladesh meer dan 40 mensen om het leven gekomen. Meer dan 1 miljoen mensen zitten vast door het water. Wegen en communicatieverbindingen zijn beschadigd, waar de hulpverlening moeilijk verloopt. Ook diverse vluchtelingenkampen zijn zwaar getroffen door het noodweer. Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam beraadt zich op vervolgstappen naar kritiek van de onderwijsinspectie. Die stelde dat de school langdurig en ernstig heeft nagelaten het onderwijs te verbeteren. Het bestuur noemt het rapport eenzijdig en wijst op verbeterde examenresultaten. Staatssecretaris Thiele wil ingrijpen, maar weet nog niet hoe. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt. Alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Het weekend

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lot cadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: 18 plus speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Wat
10: een geld.
11: 18.000.
12: Godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?

0: wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: In Den Haag is vanmiddag de genocide van Srebrenica herdacht, 31 jaar na de massamoord. Tijdens de plechtigheid op het Lange Voorhout benadrukt de

0: Sahovic dat het trauma voortleeft. Dit jaar stonden de vrouwen van Srebrenica centraal vanwege een belangrijke rol in de herdenkingscultuur. Woningstichting Naarden mag een huurder niet uit zijn woning zetten, ondanks dat hij 2 koopappartementen bezit. De rechter oordeelt dat de woningcorporatie onvoldoende reden heeft om het huurcontract te beëindigen. De man huurt de woning sinds 2012 en kreeg pas vorig jaar te horen dat zijn huur werd opgezegd. De Pagado-tenten voor schaduw op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort weggehaald. Volgens ANP stopt het Rode Kruis met de hulpverlening vanwege onveilige situaties door een kleine groep overlastgevers. Daardoor verdwijnen ook de tenten. Vluchtelingenwerk beëindigde eerder om dezelfde reden eveneens de hulpverlening op het terrein. Een man is na een Pride-bezoek in Amersfoort zwaar gewond geraakt door een vermoedelijke mishandeling. Hij werd rond 3 uur vannacht aangetroffen nadat hij zelf de politie belde. Mogelijk is hij door meerdere jongens op fatbikes van zijn fiets getrokken. De politie onderzoekt of er sprake is van anti-LHBTI-geweld en zoekt getuigen. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt. Alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Het weekend van...

0: beste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen...

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Bij de Vietnamese kust zijn 15 Indiase toeristen omgekomen nadat een speedboot kapseisde. Het ongeluk gebeurde nabij het eiland Marut, ten zuiden van Phu Quoc. Aan boord waren 36 mensen, 21 opvarenden konden worden gered. De harde wind lijkt een rol te hebben gespeeld bij het kapseizen van de boot. Dit wordt verder door de autoriteiten onderzocht. De 9e etappe van de Tour de France is morgen met 30 kilometer ingekort vanwege de extreme hitte. In het departement Corrèze geldt code rood. Tourorganisatie ASO noemt de aanpassing daarom noodzakelijk. De rit wordt daardoor 156 kilometer lang in plaats van de oorspronkelijke 186 kilometer. In Den Haag is vanmiddag de genocide van Srebrenica herdacht, 31 jaar na de massamoord. Tijdens de plechtigheid op het Lange Voorhout benadrukte burgemeester Jan van Zanen en de Bosnische ambassadeur Sahovic dat het trauma voortleeft. Dit jaar stonden de vrouwen van Srebrenica centraal vanwege hun belangrijke rol in de herdenkingscultuur. Woningstichting Naarden mag een huurder niet uit zijn woning zetten, ondanks dat hij 2 koopappartementen bezit. De rechter oordeelt dat de woningcorporatie onvoldoende reden heeft om het huurcontract te beëindigen. De man huurt de woning sinds 2012 en kreeg pas vorig jaar te horen dat zijn huur werd opgezegd. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Met Eurocity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: Polen richt in Warschau een monument op voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïense nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Het monument krijgt een herdenkingsmuur met namen van geïdentificeerde slachtoffers en een eeuwige vlam. Vandaag is het 83 jaar geleden dat de aanvallen in Wolinië begonnen. Tyfoon Bevis is met windsnelheden tot 144 km per uur aan land gekomen bij de Chinese stad Yuan. Uit voorzorg evacueerden de autoriteiten bijna 2 miljoen inwoners uit de kustgebieden. De storm trekt naar verwachting landinwaarts in noordwestelijke richting en zwakt al verder af. China wordt jaarlijks door tientallen tyfoons getroffen. Bij de Vietnamese kust zijn 15 Indiase toeristen omgekomen nadat een speedboot kapseisde.

20 opvarenden konden worden gered. De harde wind lijkt een rol te hebben gespeeld bij het kapseizen van de boot. Dit wordt verder door de autoriteiten onderzocht. De 9e etappe van de Tour de France is morgen met 30 kilometer ingekort vanwege de extreme hitte. In het departement Corrèze geldt code rood. Tourorganisatie ASO noemt de aanpassing daarom noodzakelijk. De rit wordt daardoor 156 kilometer lang in plaats van de oorspronkelijke 186 kilometer. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: De regering Trump heeft journalisten van de New York Times gedagvaard na berichtgeving over vermeende veiligheidsproblemen van een door Qatar

0: intimidatie, terwijl justitie stelt dat het onderzoek is gericht op het lekken van vertrouwelijke informatie. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotage op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot veroorzaakte verstoringen op een drukke spoorlijn. De extreemlinkse groep Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Dezelfde groepering claimde eerder ook andere sabotageacties op het Duitse spoor. Polen richt in Warschau een monument op voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïense nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Het monument krijgt een herdenkingsmuur met namen van geïdentificeerde slachtoffers en een eeuwige vlam. Vandaag is het 83 jaar geleden dat de aanvallen in Wolinië begonnen. Tyfoon Bevis is met windsnelheden tot 144 km per uur aan land gekomen bij de Chinese stad Yuan. Uit voorzorg evacueerden de autoriteiten bijna 2 miljoen inwoners uit de kustgebieden. De storm trekt naar verwachting landinwaarts in noordwestelijke richting en zwakt dan verder af. China wordt jaarlijks door tientallen tyfoons getroffen. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Het weekend van Radio.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig.

En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.

0: Twente.
1: De zomer is aan. Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
2: De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1... nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. De regering Trump heeft journalisten van de New York Times gedagvaard na berichtgeving over vermeende veiligheidsproblemen

0: dat het onderzoek is gericht op het lekken van vertrouwelijke informatie. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotage op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot veroorzaakte verstoringen op een drukke spoorlijn. De extreemlinkse groep Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Dezelfde groepering claimde eerder ook andere sabotageacties op het Duitse spoor. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Het weekend!

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Nederland kan met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finaleduel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met

serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: eerste nieuwsupdate.
1: Nederland kan met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: Nederland kan met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie.